0: dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Geely, dat is een automerk, zowel elektrisch als hiribiridiri. Weet je, met 8 jaar garantie. En dan kom de kijk niet in Roeselare, Brugge of Oostende of op geely-moraan.be. Geely, dat is niet gewoon, hè.
4: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
5: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
4: Ja, ik weet het.
5: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
4: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
5: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
4: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedemorgen. De Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is begonnen. Op het spoor rijden er daardoor vandaag minder treinen. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
4: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
3: Check dus best de routeplanner van de NMBS. En dat geldt ook voor de lijn en de MIVB. Ook bij de afvalophaling en in sommige scholen zou je de actie kunnen voelen, net als bij de VRT. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Die kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen zelf tegen de regering die Saoedi-Arabië net steunt. Ook de luchthaven van Dammam in het oosten werd getroffen. Daar zijn er geen slachtoffers gemeld. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo. Het werd daar 5-1. Westerlo staat 6e, Antwerp pas 13e. En nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. We krijgen een wisselend bewolkt, maar zo goed als droge dag, maximaal rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden.
2: Dit is Top 2.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot. Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
5: Dit is Top 2.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens Update.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
7: Hörman. Zet de puntjes op de O.
6: Ontdek nu de Hörman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hörman.be.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

0: zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via BILT.living.
3: Bouwen, renoveren of verduurzamen. Volt Vision begeleidt jouw totaalproject van A tot Z. Van eerste kabel tot laatste schakelaar. Eén betrouwbare partner voor al je elektrische installaties. Volt Vision. Jouw project, onze energie.
2: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via BILT.living.
4: Top 2.

0: kop.
1: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Dit is Top 2. Top Headlines.
5: Goedemorgen. De Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is begonnen. Op het spoor rijden er daardoor vandaag minder treinen. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
6: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
5: Check dus best de routeplanner van de NMBS. En dat geldt ook voor de lijn en de MIVB. Ook bij de afvalophaling en in sommige scholen zou je de actie kunnen voelen, net als bij de VRT. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Die kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen zelf tegen de regering die Saoedi-Arabië net steunt. Ook de luchthaven van Dammam in het oosten werd getroffen. Daar zijn er geen slachtoffers gemeld. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo. Het werd daar 5-1. Westerlo staat 6e, Antwerp pas 13e. En nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. We krijgen een wisselend bewolkt, maar zo goed als droge dag, maximaal rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden.
4: Dit is Top 2.

0: Ja, voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
1: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
3: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Hey schatje, ben gaan shoppen hè?
2: Aha, ik ben al aan het schilderen zie, kijk.
4: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
2: Ja,
4: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
2: Maar nee, dat is verf van Colora, dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect. Oh. Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
4: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
2: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
4: Wow.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
2: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open. We make
7: you move. Top 2. Dit is Top 2. Top 2.

0: eens op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens
1: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
2: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
1: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

0: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: Schatje, wat doe jij op die ladder?
5: Ik ga die wespennest hier weg doen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Goedemorgen. Opgelet als je vandaag het openbaar vervoer wil nemen. Door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is er overal hinder, onder meer op het spoor. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
3: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
2: Ook bij de lijn is er hinder, zegt Frederik Wittok.
4: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
2: Ook bij de MIVB in Brussel verwachten ze hinder. En die kan er door vakbondsacties ook zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen. Omdat dan iedereen verlof wil nemen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Hij is ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
2: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
6: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
2: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In ons voetbal heeft de Westerlo stevig uitgehaald. Het klopte Antwerp met 5-1 en pakt zo 12 op 12. Trainer Issam Sharai van Westerlo.
7: Dat is een ongelooflijke reeks. 4 wedstrijden op rij winnen. Dat is vorig jaar hebben we er nog geen 3 op rij kunnen winnen. Nu zitten we aan 4. Dus dat is mooi, maar we moeten ons gewoon voorbereiden elke wedstrijd. En natuurlijk wil je hierop verder breien en verder bouwen.
2: Westerlo is 6e, Antwerp 13e. Onderaan won KV Mechelen voor het eerst dit seizoen met 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Wisselend bewolkt en droog vandaag, maxima rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
1: Dit is Top 2.

0: go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel. De U10 SK Stormvogels groepschat.
5: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
6: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
5: Niet nodig, coach, nog plaatsen in de koffer, uitroepteken.
2: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
7: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België. Win de thuis.
9: Ontbijt op bed gelijk een koning.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
9: King size.
8: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
0: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
10: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
11: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
12: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
13: Geely, dat is een automerk, zowel elektrisch als hiribiridiri. Weet je, met 8 jaar garantie, hé? Maar kom de kakiet niet in Roesloren, Bruyhof, Oostende of op geely-morin.be. Geely, dat is niet gewoon, hè?

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten, gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens de Abdij.
1: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
2: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
1: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moduvan, Wiederma je kamionette een zak slimmer.
3: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
4: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
3: En handen die vanzelf werk zien.
4: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
3: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
4: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
2: Moduvan, Wiederma je dressing, je kamionette een zak slimmer.
5: Santos heeft een te gekke actie.
6: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
7: Check santos.be/schoenen voor meer info.
8: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
9: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
10: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
11: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
12: Bozar.
11: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
12: Als een koning op zijn troon.
11: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
12: ULB.
13: Allee, tot straks hè mama.
11: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
14: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
15: Maar vent, die vensters moeten hier dringend vervangen worden. Het is hier van, het is een rutte dus, en als het rent, rent erin. Ik ga kijk drie dubbele beglazingen bestellen, die schreef waar roos. Wat, het zijn dat serieuze korting, hè? En weet je wat, hè? Ja, nog keuren van een reizen naar Spanje. Ik zie kijk dat wel zitten, hè? Zit er steen in mijn rutten, en ik ga een siestatje doen onder een palmboom. Maar het is maar tot 31 december, hè? Dus allee, hoppa, van ons naar schrijnwetteraas.be.
16: Top 2.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedemorgen. Het is al de hele ochtend extra druk op de Vlaamse wegen. Wellicht doordat veel mensen het zekere voor het onzekere genomen hebben door de actiedag van de Socialistische Vakbond. Die veroorzaakt hinder bij het openbaar vervoer. Zo rijden er minder treinen, trams, bussen en metro's. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum staan er langere files en stonden die er ook al vroeger dan normaal. Toch blijft het belangrijk om actie te voeren, zegt Uwe Rogges van de Socialistische Vakbond.
4: Wij klagen opnieuw aan dat er opnieuw binnen de openbare diensten wordt bespaard. Wij willen als ACOD dat onze maatschappij kwaliteitsvolle dienstverlening op alle vlakken krijgt. En dan is er investeringen nodig en is er geen besparingen nodig op onze openbare diensten.
3: Er kan ook hinder zijn bij je afhaalophaling, je postbedeling en in sommige scholen en crèches. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen, omdat dan iedereen verlof wil nemen. Een record aantal jonge vrouwen onder de 35 laat hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid in HLN. Kanker is niet de hoofdreden, zegt onderzoeksjournaliste Evi de Witte.
5: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
3: Experts maken zich zorgen. Zij vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt. Want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze. En de kinderwens sowieso wel. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. In de hoofdstad Kiev en in Kharkiv in het noordoosten zitten heel wat mensen zonder stroom. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Zijn Amerikaanse collega Trump zei gisteren nog dat er een akkoord was dat Rusland en Oekraïne mekaars energieinstallaties niet zouden aanvallen. Maar Zelensky reageerde toen al dat hij niet op de hoogte was. In ons voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Sint-Truiden met 4-3. Mechelen stond na 40 minuten al 3-0 voor, maar kwam toch nog in de problemen. Je hoort trainer Fred van der Biest.
6: Er stond redelijk wat druk op de keten in deze wedstrijd. Als je 3-0 voor staat, mag je nooit nog in de problemen komen. Dus dat is een wegpunt. Al bij al heel tevreden met de 3 punten. De teugd voor iedereen binnen en rond de club.
3: Mechelen geeft de laatste plaats in de stand door aan Cercle Brugge. Dat is nu de enige ploeg die dit seizoen nog niet kon winnen. Westerlo klopte Antwerp met 5-1 en pakt zijn 4e overwinning op rij. Westerlo staat 6e, Antwerp is 13e. Wisselend bewolkt en droog vandaag, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
2: Ja, ik bel rap de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
4: Nee, geen maar. Wat blieft?
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
7: Herstelt, Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Code Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Dat is goeie business. En pleasure.
11: Info op telenet.be.
12: Ja, dat wordt weer overwerken.
13: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
14: Chocoladebruin
15: of karamelbruin.
14: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
14: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
17: Top 2. We make you move. Dit is Top 2. Non-stop beats. We make you move. Top

0: Maxime stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
2: DSM Keuken.
1: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
3: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven.
6: Top 2.

0: Ik krijg dan niet om uges, hè.
1: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
0: Goosses, mijn geen op nee.
1: Het moet weer al juist te zien, wij.
0: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
1: Dat kan je niet van sukkel, hè.
0: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
2: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Amai, hey, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. Een vallenhersteller poederlaar. Proper werk van een handige mens.

0: Ik pak de onze.
1: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
2: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zaak?
3: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
2: Ook elektrisch?
3: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
2: En de inrichting?
3: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
2: Alles op één plaats?
3: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
1: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Goedemorgen. In Stekene in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Hij was er ontslagen en wou wraak nemen. De man reed binnen langs de ingang, door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Daarna draaide de man zijn auto en reed er nog eens door. De schade is enorm. De man raakte lichtgewond en is opgepakt. Een record aantal jonge vrouwen onder de 35 laten hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid in HLN. Kanker is niet de hoofdreden, zegt onderzoeksjournaliste Evi de Witte.
3: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
2: Experts maken zich zorgen. Zij vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt. Want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze. En de kinderwens sowieso wel. De website van supermarktketen Albert Heijn is niet bereikbaar door een IT-incident. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is en of het om hacking zou gaan. Bij Albert Heijn weten ze ook niet of er gegevens van klanten gelekt zijn. Ze hebben de systemen wel preventief uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bezorgingen gepauzeerd. Die kunnen ze niet meer bezorgen. De winkels zelf zijn wel gewoon open. Zon en wolken en het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen en dan tot 20 graden.

0: eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed.
3: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
4: Bel erop onze makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
9: Schat, ik zie je graag.
10: Ja, maar...
9: Maar nee, geen maar.
10: Oh.
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
12: Top 2.

0: voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immos Koopman!
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Dit is Top 2.

0: Schatje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren? Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer. Modu van. Wie er maakt je dressing je kamionette een zak slimmer.
5: Top 2.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad, een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot. Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
7: En het is snel klaar. Dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
8: Maar alleen nee, mama.
6: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven.
9: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
10: Dit is Top 2. Top Headlines.
11: Goedemorgen. In Stekene in Oost-Vlaanderen is een man met zijn auto dwars door een tandartsenpraktijk gereden. Dat gebeurde gisteravond. De man was er ontslagen en wou wraak nemen. Hij reed langs de ingang naar binnen, door de wachtzaal en langs de achterdeur naar buiten. Daar draaide hij zijn auto en deed dat nog een keer. Je hoort een buurvrouw.
12: Dat was tussen 22:30 en we zitten gewoon naar de tv te kijken. En plots horen we een enorme klap, maar echt geweldig. En dan horen we meteen nog een tweede klap. Alles, glas, overal. Het was een serieuze ravage.
11: De man raakte licht gewond en is opgepakt. In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien heropgestart. Vandaag geven de speurders en de onderzoeksrechter uitleg over hun onderzoek. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
13: Er zal ook een parallel worden getrokken met de dood van Miguel van Kriekingen, het eerste slachtoffer van Dave de Kok in 2008. En wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden en dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
11: De kok gaf vrijdag toe dat hij Dien mishandelde en dat de jongen daardoor stierf. De kok riskeert tot 30 jaar cel. In Vlaardingen, bij Rotterdam, is er gisteravond laat een ontploffing geweest aan een kapperszaak. Er is schade aan de gevel en een ruit vloog kapot, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk of de politie al een verdachte kon oppakken. Het motief is nog niet bekend, maar er waren in de zomer wel enkele incidenten in de regio tussen kappers door oneerlijke concurrentie. Zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook wat regen tot 20 graden dan.
10: Dit is Top 2.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen? Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
1: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel. Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
1: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
7: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen, maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
9: Ontbijt op bed gelijk een koning.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
9: King size.
8: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
10: Wit-wit?
11: Of net niet-wit?
10: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
10: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
13: Top

bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Ja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
6: Ik raag dan niet om u, hè.
7: Schat, ik heb al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
6: Goosses, mijn geen opnij.
7: Het moet weer al juist te zien, wij.
6: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands Aftrucks.
7: Dat kan je niet van sukkel, hè.
6: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische Aftrucks en nog veel meer.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Geen zittend gat, wel goesting.
9: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
8: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
9: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
8: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
10: Amai, hey, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je leven. Maar wel als je bij Bondencentrale Stevens wilt werken. En bezoek nog Volk, de vaalherstelder poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
11: Santos heeft een te gekke actie.
12: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
11: Check santos.be/schoenen voor meer info. Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
13: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
14: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
15: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
16: Bozar.
15: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
16: Als een koning op zijn troon.
15: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
16: ULB.
17: Allee, tot straks hè mama.
15: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
18: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
19: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zaak?
20: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
19: Oh, ook elektrisch.
20: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
19: En de inrichting?
20: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
19: Alles op één plaats?
20: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
21: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

0: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Dit is Top 2. Top Headlines.
5: Goedemiddag. Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen, al is er daar ook hinder voor wie online zijn boodschappen wil doen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat precies de oorzaak is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien komen straks de wetsdokters getuigen. Zij deden de autopsie op zijn lichaam. Gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
6: Er zal ook een parallel worden getrokken met de dood van Miguel van Kriekingen, het eerste slachtoffer van Dave de Kok in 2008. En wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden en dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
5: Vanmorgen getuigde de onderzoeksrechter dat Dien stierf door zware slagen in zijn buik en op zijn hoofd. Dave de Kok gaf vrijdag al toe dat hij Dien mishandelde in zijn auto. Benzinetanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot 2,10 euro aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt alsmaar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft dit symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
7: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Ten tweede kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken.
5: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassene krijg je het best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Parijs is de Marché des Enfants Rouges verwoest door een brand. Het was de oudste overdekte markt van de stad. Gebouwd in 1615 en sinds 1982 erkend als historisch monument. De hal was ook een grote trekpleister voor toeristen. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst bij het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Met Hanne van de Winkel staat er nog een tweede Belgische in de top 100. Zij wint 2 plaatsen en is nu 84ste. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig, woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.

0: Ja, voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
1: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
3: Lieve mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
4: Oh.
3: En zijn visgrief.
4: Ah.
3: Waterskis.
4: Plezant.
3: Een pizzaoven.
4: Allee.
3: Oela, en zijn nieuwe vriendin.
4: Hé, wat? Laat zien.
2: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
3: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
2: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee!
6: Oei, wat is er?
7: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
6: Oei.
7: Ja, wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA, actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass, helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
12: Peugeot. Wel, je hebt geen gaatjes.
13: Waar?
12: Nee, geen maar.
13: Alsjeblieft.
12: Wat blieft?
14: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
16: Heurman, zet de puntjes op de O.
15: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed.
18: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
21: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
22: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
23: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
24: Dit is Top 2.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immoscoopman!
2: Nog maar 2 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
4: Ontbijt op bed gelijk een koning.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
4: King size.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Opgelet, grote renovatiewerken, want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD 2026 via bild.living.
2: Ik raag dan niet om u, hè.
3: Zat ik het al dus kies gezegd? Kijk de keer bij Hoses, Aftrux en Locristi.
2: Goses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist te zien, hè.
2: www.goosesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
2: Goses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
1: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bild.living.
4: Bouwen, renoveren of verduurzamen. VoltVision begeleidt jouw totaalproject van A tot Z. Van eerste kabel tot laatste schakelaar. Eén betrouwbare partner voor al je elektrische installaties. VoltVision, jouw project, onze energie.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachten ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
2: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
3: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf 30.490 euro, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van 1.500 euro. Info op volkswagen.be.
4: Dit is Top 2. Top Headlines.
5: Goedemiddag. Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. In de winkel voel je weinig, zeggen deze klanten.
6: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
7: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschilletje gemerkt in de prijs op het label aan de rek en aan de kassa. Maar anders niet, maar we waren op de hoogte van vanmorgen al via de radionieuws en zo.
5: Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat de oorzaak precies is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. In Tiene, in Vlaams-Brabant, staat een Aldi-supermarkt in brand. Er is voorlopig geen melding van gewonden, maar er hangt wel veel rook in de buurt. Inwoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. Mogelijk brak de brand uit aan een van de diepvriezers. Benzine tanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot 2,10 euro aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt al maar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
8: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Ten tweede kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken.
5: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassene krijg je het vaccin best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.

0: eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
6: Oh, een eekhoorn.
5: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
5: Of maak van je koffiezet...
7: Voilà, uw koffie.
5: Een professionele espresso-machine.
7: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
8: Make it extra.
5: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
9: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
10: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
11: Maar alleen nee, mama.
9: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
12: Code Yellow!
13: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
13: Info op telenet.be.
14: En wel, ik ga eens gaan kijken.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed.
16: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Chocoladebruin
19: of karamelbruin.
18: Maak het mooi bij je thuis.
20: Colora.
18: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
0: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
5: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Schat, ik zie je graag.
7: Ja, maar...
6: Maar nee, geen maar.
7: Oh.
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Maar vent, die vensters moeten hier dringend vervangen worden. Het is hier van, het is een rutte dus, en als het rent, rent erin. Ik hoop ik zeer drie dubbele beglazingen bestaan, dus schreef maar roos. Wat? Het zijn dat serieuze korting, hè? En weet je wat, hè? Ja, nog keuren van een reizen naar Spanje. Ik zie ik dat wel zitten, hè? Zit er steen in mijn rutten en ik ga een siestatje doen onder een palmboom. Maar het is maar tot 31 december, hè? Dus allez, hoppa, vamos naar schrijnwetteraas.be.
11: Amai, hey, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bondencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. Een vallenhersteller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
12: Santos heeft een te gekke actie.
13: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
14: Check santos.be/schoenen voor meer info.
15: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
16: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
17: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
18: Top 2.

0: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
4: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
3: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
5: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen, want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
6: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
7: Maar alleen nee, mama.
5: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
8: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Dit is Top 2. Top Headlines.
10: Goedemiddag. Het is opnieuw onrustig in Brussel. Aan het station Brussel-Zuid beschadigden jongeren meerdere voertuigen. Eens staken ze zelfs in brand. Er werden ook ruiten ingeslagen. De politie heeft het waterkanon daar klaargezet uit voorzorg. Vanmorgen pakten agenten al meerdere jongeren op aan Brussel Centraal. En aan een school staken ze bommetjes en vuurwerk af. Vrijdag liep een vakbondsbetoging uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kan verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim €11 miljoen besparen bovenop de dik €16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Twee Amerikanen winnen de Nobelprijs voor Economie. Het gaat om Robert E. Hall en Michael Woodford, twee mannen van 83 en 70 jaar oud. Ze ontwikkelden manieren om de pieken en dalen in de economie wat af te vlakken, zodat ze stabieler blijft. Overheden kunnen er rekening mee houden in hun beleid. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen, dan tot 20 graden.

0: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
2: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
3: Ja.
2: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
3: Oh, ja.
2: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
3: Ja.
2: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
3: Ja!
2: Mevrouw, welke kiest u?
3: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Zeg, schat.
3: Ja?
7: Die badkamer, daar is een lek geweest.
3: Oei.
7: Dat is een zwembad. Wat nu?
3: Oh, ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be. Knaldi.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi. Altijd slim.
9: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
3: Heurman, zet de puntjes op de O.
2: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
5: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: op die ladder.
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè.
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
5: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
6: Bozar.
5: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
6: Als een koning op zijn troon.
5: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
6: ULB.
7: Allee, tot straks, hè, mama.
5: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zak?
10: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
9: Ook elektrisch.
10: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
9: En de inrichting?
10: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
9: Alles op één plaats?
10: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
11: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

0: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Dit is Top 2. Top Headlines.
5: Goedemiddag. Het is opnieuw onrustig in Brussel. Verschillende groepjes jongeren verzamelen zich aan het station van Brussel-Zuid. Er zijn auto's beschadigd en in brand gestoken. De politie zet opnieuw het waterkanon en traangas in. Er zijn ook al meerdere mensen opgepakt. Vanmorgen pakte de politie ook al railschoppers op aan Brussel Centraal. Vrijdag liep een vakbondsbetoging ook al uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kan verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim €11 miljoen besparen, bovenop de dik €16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. Op Sardinië proberen reddingswerkers een man uit een grot te bevrijden. Hij kwam daar vast te zitten nadat er een aardverschuiving gebeurde en de ingang van de grot versperd raakte. De man zakte 10 meter diep weg. Hij is nog bij bewustzijn. Er moet nog veel steenafval geruimd worden om hem te kunnen redden. Meer dan 30 grot- en bergspecialisten zijn daarmee bezig. Een stunt van Zizou Bergs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Bergs stoot zo door naar de 8e finales. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maximaal tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.

0: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: Zaterdagnacht in de gezinschat.
4: Papa, kom je mij halen van de vijf?
5: Oké.
4: Okay. En dan kan Noor ook ineens mee.
5: Oké.
4: Okay. En Emma?
5: Oké. Okay.
4: En aan Simon?
6: Oh, en mijn step, want die is plat.
5: Oké. Okay.
3: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
6: Voor mijn step.
3: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
7: Wit-wit?
8: Of net niet-wit?
7: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
7: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Als of nog?
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Kop
4: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
7: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb geluk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Nog maar 2 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!
14: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
15: Ontbijt op bed gelijk een koning.
14: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
15: King size.
14: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
16: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
17: I can help.
16: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand. 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
6: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
7: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
9: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
8: En handen die vanzelf werk zien.
9: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
8: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
9: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
10: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel, als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En bezoek nog volk. De vallenhersteller poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
11: Santos heeft een te gekke actie.
12: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
13: Check santos.be/schoenen voor meer info.
14: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
15: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
16: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
17: Top 2. We make you move.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Dit is Top 2. Top Headlines.
8: Goedemiddag. Het is opnieuw onrustig in Brussel. Verschillende groepjes jongeren verzamelen zich aan het station van Brussel-Zuid. Er zijn auto's beschadigd en in brand gestoken. De politie zet opnieuw het waterkanon en traangas in. Er zijn ook al meerdere mensen opgepakt. Vanmorgen pakte de politie ook al railschoppers op aan Brussel Centraal. Vrijdag liep een vakbondsbetoging ook al uit de hand toen jongeren zich mengden onder de actievoerders. De vakbonden bij VRT vrezen dat er een 150-tal jobs kan verdwijnen door de nieuwe besparingen van de Vlaamse regering. VRT moet ruim 11 miljoen euro besparen, bovenop de dik 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. De vakbonden stellen voor om samen met de directie naar het kabinet van mediaminister Van Achter te trekken om te onderhandelen. Op Sardinië proberen reddingswerkers een man uit een grot te bevrijden. Hij kwam daar vast te zitten nadat er een aardverschuiving gebeurde en de ingang van de grot versperd raakte. De man zakte 10 meter diep weg. Hij is nog bij bewustzijn. Er moet nog veel steenafval geruimd worden om hem te kunnen redden. Meer dan 30 grot- en bergspecialisten zijn daarmee bezig. Een stunt van Zizou Bergs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Bergs stoot zo door naar de 8e finales. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maximaal tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
7: Dit is Top 2.

0: go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
5: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
7: We make you move. Top 2.

0: wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: DSM. Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
4: DSM Keuken.
3: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
5: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
6: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
7: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
8: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Dit is Top 2.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat naar orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
2: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
1: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
3: Santos heeft een te gekke actie.
4: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
5: Check santos.be/schoenen voor meer info.
6: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
7: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
8: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
9: Zeg Ludo, wat zou nu de beste kamionet zijn voor mijn zaak?
10: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
9: Ook elektrisch.
10: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
9: En de inrichting?
10: Daarvoor staan 16 partners klaar.
9: Alles op één plaats?
10: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
11: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

0: non-stop beats. We make you move. Dit is Stop 2. We make you move.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Een goedemiddag. Zelfstandige uitbaters van de lijzenwinkels kunnen voorlopig geen producten meer bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact mee, zegt journalist Karel Teunis.
4: Dat betekent dan dat er morgen geen producten zullen geleverd worden. Is dat een groot probleem? Op dit moment nog niet echt. Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien. Maar als dat een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En de lijst heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
3: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar voelen de klanten die ook meer dan bij de lijzen. De app en website doen het niet en ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad, toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. Een stunt van Zizou Berghs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Berghs zelf is 39ste. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Berghs stoot zo door naar de 8e finales. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maxima tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.

0: schatje. Oh, ben gaan shoppen, hè.
1: Aha, ik ben al aan het schilderen, zie. Kijk.
0: Oh, dat ziet er goed uit, die kleur.
1: Ja,
0: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
1: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit, hè. Met twee lagen is het perfect.
0: Oh.
1: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
0: Oh, goed. Dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
1: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
0: Oh.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus, think possible.
7: Chocoladebruin
0: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design? Vermogen of rijbereik? Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
1: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in Hal 7.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl. Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via BILT.living. Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via BILT.living.
2: Top 2.

0: Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Goedemiddag. Zelfstandige uitbaters van de lijzenwinkels kunnen voorlopig geen producten meer bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact mee, zegt journalist Karel Teunis.
3: Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien, maar als dat een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En de lijzen heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
2: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar doen de app en website het niet. En ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. De winkels zelf zijn wel gewoon open. Ook in Frankrijk zijn zo'n 150 supermarkten getroffen door een cyberaanval. Onder meer bij Intermarché is dat het geval. Koelinstallaties sloegen er op hol en bereikten temperaturen tot wel 50 graden. In totaal zou er voor miljoenen euro's aan schade zijn. Heel wat producten moesten weggegooid worden. Wie er achter de cyberaanval zit, is nog niet duidelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt, onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad, toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. De federale regering moet verder blijven onderhandelen. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V, nadat premier Bart De Wever gisteren zijn State of the Union uitstelde, omdat hij geen begrotingsakkoord vindt met zijn coalitiepartners. Het is onze taak, zegt van Petegem.
4: Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we tot een akkoord komen. Ik denk dat wij een hervormingsregering zijn die moet saneren. We zijn bezig met verschil tussen werken en niet werken groter te maken. We zijn bezig met hervorming in gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Die moeten we verder zetten en we moeten uiteraard ook zorgen dat onze rekening op orde is.
2: De Wever zijn deadline was eigenlijk morgen. Het is niet duidelijk tot wanneer hij zijn plannen heeft uitgesteld. In Ceuta, het stukje Spaans gebied in Noord-Afrika, is het laatste migrantenkamp ontruimd. 350 politieagenten en militairen werden daarvoor ingezet. Meer dan 500 migranten worden nu naar opvangcentra gebracht. Overmorgen brengt het Spaanse koningspaar een bezoek aan Ceuta. Zij herdenken er de massale grensoversteek eind juli. Tienduizenden mensen probeerden toen Ceuta binnen te dringen vanuit Marokko. De meeste keerden terug, maar duizenden anderen bleven nog in Ceuta. Meer dan 80 mensen overleefden de oversteek niet. Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is al het derde schip dat wordt aangevallen in 2 dagen tijd. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maxima tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
1: Dit is Top 2.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
4: I can help.
3: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
3: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
4: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
6: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
7: Ja.
6: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
7: Oh, ja.
6: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
7: Ja.
6: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
7: Ja.
6: Mevrouw, welke kiest u?
7: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
8: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
8: Profiteer van woensdag tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
10: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
11: Hörman. Zet de puntjes op de O.
10: Ontdek nu de Hörman deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hörman.be.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immos Koopman!
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Jeetje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: Ik raag dan niet om uges, hè.
8: Zat ik het al dus kies gezet? Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
7: Goosses, mijn geen op nee.
8: Het moet weer al juist te zien, hè.
7: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands Aftrucks.
8: Dat kan je niet van sukkel, hè.
7: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische Aftrucks en nog veel meer.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Geen zittend gat, wel goesting?
10: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
9: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
10: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
9: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
11: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je leef. Maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. Een vallenhersteller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
12: Bouwen, renoveren of verduurzamen. Voltvision begeleidt jouw totaalproject van A tot Z. Van eerste kabel tot laatste schakelaar. Eén betrouwbare partner voor al je elektrische installaties. Voltvision. Jouw project, onze energie.
13: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
14: Abdij
13: glimlachte ze terug. En een week later aan
14: Buil
13: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
14: ULB.
13: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
14: Aan Marie-José.
13: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
15: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
16: Maar vent, die vensters moeten hier dringend vervangen worden. Het is hier van, het is een route dus, en als het rent, rent, rent. Ik hoop ik zeer drie dubbele beglazingen bestaan, die schreef waar roos. Want het zijn dat serieuze korting, hè. En weet je wat, hè? Ja, nog keuren van een reizen naar Spanje. Hangt zie ik dat wel zitten, hè. Zit er steen in mijn rutten, en ik ga een siestatje doen onder een palmboom. Maar het is maar tot 31 december, hè. Dus allee, hoppa, vamos naar schrijnwetenraas.be.

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date.
1: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
2: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven.
5: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: Dit is Top 2. Top headlines.
7: Een goede avond. In Wilrijk in Antwerpen zijn 3 kleuterjuffen aangevallen door de moeder van een leerling. Dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
8: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
7: Het parket moet later dan beslissen of de vrouw moet voorkomen. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien hebben de wetsdokters getuigd. Zij onderzochten het lichaam van Dien. Die was 4 toen hij stierf na mishandeling. Een van de artsen is dezelfde wetsdokter die ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 dat eerder al gedood werd door verdachte Dave de Kok. Misdaadjournalist Farouk Özgünes.
9: Wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden. En dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
7: Miguel overleed in 2008. Dave de Kok kreeg daarvoor 10 jaar cel. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartspraktijk reed waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij er moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost je nu al meer dan €83. Dat is zo'n 15% meer dan begin deze maand. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal voor de winter. In Israël is een scholier om het leven gekomen bij een explosie aan een middelbare school, vlak bij de grens met Libanon. Er raakten ook 20 mensen gewond, onder wie ook enkele leerlingen en leerkrachten. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door raketten of drones vanuit Libanon die nog niet waren ontploft. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Ja, dat was de deur.
6: Ja.
7: En wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Nog maar 2 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Schat, ik zie je graag.
10: Ja, maar...
9: Maar nee, geen maar.
10: Oh.
9: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
12: Kop.
13: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
14: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
13: is wie er mag rijden. Yes, munt.
14: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
15: Wit-wit?
16: Of net niet-wit?
17: Maak het mooi bij je thuis.
18: Colora.
17: Van woensdag tot en met zondag speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Dit is Top 2.

0: Top 2. We make you move. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Een goede avond. In Wilrijk in Antwerpen zijn drie kleuterleerkrachten aangevallen door de moeder van een leerling. Dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
2: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen, niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
1: Het parket moet later dan beslissen of de vrouw moet voorkomen. De stad Leuven annuleert een lezing van Vlaams Belangkopstuk Philippe de Winter bij de extreemrechtse nationalistische studentenvereniging NSV. De Winter zou er overmorgen spreken, maar de stad heeft de zaalreservatie geschrapt. De NSV had reclame voor de lezing gemaakt, maar dat mocht niet, omdat de zaal te klein is. In de reclame zaten ook verwijzingen naar extreemrechtse complottheorieën. Volgens de Winter werd de lezing daarom geannuleerd. Hij dreigt ermee om naar de Raad van State te stappen om toch toelating te krijgen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen bij een Russische aanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.

0: Nieuws.
1: Een goede avond. In Wilrijk in Antwerpen zijn drie kleuterleerkrachten aangevallen door de moeder van een leerling. Dat bevestigt de politie. Het incident gebeurde 2 weken geleden al, maar raakt nu pas bekend. Er was na schooltijd een discussie ontstaan, zegt Kim Bastiaans van de politie.
2: Die discussie zou gaan om het feit dat het kind water op haar truit, wat om medische redenen niet met water mocht gespeeld hebben. De moeder zou de leerkrachten dan verbaal en fysiek hebben aangevallen en daarbij zouden de leerkrachten lichte verwondingen hebben opgelopen. Iedereen zal nu verhoord worden in deze zaak om de feiten volledig in kaart te brengen.
1: Het parket moet later dan beslissen of de vrouw moet voorkomen. De stad Leuven annuleert een lezing van Vlaams Belangkopstuk Philippe de Winter bij de extreemrechtse nationalistische studentenvereniging NSV. De Winter zou er overmorgen spreken.

0: de stad heeft de zaalreservatie geschrapt. De NSV had reclame voor de lezing gemaakt, maar dat mocht niet, omdat de zaal te klein is. In de reclame zaten ook verwijzingen naar extreemrechtse complottheorieën. Volgens De Winter werd de lezing daarom geannuleerd. Hij dreigt ermee om naar de Raad van State te stappen om toch toelating te krijgen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen bij een Russische aanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Het gaat om mensen uit dezelfde familie. Hun huis werd geraakt door een raket. Vannacht werden ook al verschillende energieinstallaties geraakt. Heel wat mensen zitten er zonder stroom. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft wel op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen. Daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
1: Dit is Top 2.